0: volgen van een dier. Robert John 480338. Robert John 480338. I believe that's the RO. We'll be in route 23 for tests.
1: Over. Okay.